0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. En Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van de Russische olie. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. En een voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit Praag is gisteravond uitgelopen op rellen. Slavia Praag was nog maar een paar seconden verwijderd van het kampioenschap toen hun fans het veld bestormden. Ze hadden fakkels bij zich die ze in het vak gooiden waar supporters van Sparta Praag zaten. De wedstrijd werd niet meer uitgespeeld. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden.

0: weer open. Duitsland en Canada willen nauwer samenwerken op gebied van energie, AI, grondstoffen en defensie. Politici uit beide landen hebben daarover gesproken in de Canadese stad Toronto. Het ging daarbij ook over de aanschaf van onderzeeërs. Duitsland wil dat Canada die bij hen koopt. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hanta-virus voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote

0: Van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En tot zover het AP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaan van tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.

0: tussen de vele kramen.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Drenthe FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste twee opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. Twee werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. En in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt. Die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Er werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het AP-nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar ik kan hem ook gewoon lager zetten.

0: natuurhuisje.nl/luister. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife, kan worden begonnen met de

0: week geleden door Israël onderschept bij Kreta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders. Die werden eerder al vrijgelaten. En twee vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het AP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: deze zondagochtend. Twente FM, het beste van Twente wordt wakker. Tot aan 10 uur zijn we er wederom bij met de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen weken. Ja, dat doen we allemaal voor deze 10e mei. Tenminste, dat staat vandaag op de kalender.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Maar eerst duiken we even in het grijze verleden. Want vandaag in 1932 werd het Wilhelmus officieel uitgeroepen tot het Nederlandse volkslied. En sindsdien wordt het ook gespeeld bij nationale gebeurtenissen en sportwedstrijden. Als teken van nationale trots. Nou, vandaag in 1932 werd het officieel uitgeroepen tot het Nederlandse volkslied.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Officieel werd hij vandaag op 10 mei 1994 geïnstalleerd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Ik heb het natuurlijk over Nelson Mandela. Ja, en deze historische gebeurtenis markeerde het einde van het apartheidsregime en het begin van een nieuw tijdperk van democratie en gelijkheid in Zuid-Afrika. Vandaag in 1994.
1: Vandaag, de dag dat.
0: In 2002 de begrafenis plaatsvond van Pim Fortuyn. Slechts 4 dagen na zijn tragische moord op 6 mei. De plechtigheid werd gehouden in Rotterdam, waar duizenden mensen bijeenkwamen om afscheid te nemen van de politicus. Zijn dood veroorzaakte een golf van emoties in Nederland, variërend van diepe rouw tot maatschappelijke onrust. Fortuyn werd later begraven in zijn geliefde Italië, waar hij rust vond in de heuvels van Provenzano. Nou, zijn overlijden markeerde een keerpunt in de Nederlandse politieke geschiedenis. Vandaag op 10 mei 2002 de begrafenis van Pim Fortuyn. Zomaar wat historische feiten van vandaag waar je wellicht je voordeel mee kunt doen. Hebben we nog ergens iets op deze dag waar we moeten denken? Maar natuurlijk mensen, het is vandaag moederdag, hè? Ga me dan niet vertellen dat je het vergeten bent, hè? Gaan we nog even naar...

0: terug naar de jaren 90 met Gala en Freed from Desire. En daarvoor Offenbach op de Twentse Radio en Miles Away. In Twente wordt wakker, waar het inmiddels tijd is geworden voor het eerste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan fietsen, we gaan naar de Zwaluwe, we gaan naar de grote man Bas Stamsnij. Goedemorgen Bas.
3: Nou, Wim, wat een intro, dankjewel. Goedemorgen.
2: Ja, ik moet toch wat, hè? Goed zo, goed zo, goed zo. Zeg, even over het wielrennen beginnen. Want ik was ook bij dat wielencafé in Hoge Heksel. Daar zei je, het wordt langzamerhand de elite sport.
3: Ja, het wordt onderhand een elite sport, inderdaad.
2: Dat moeten we niet hebben.
3: Nee, nee. Ja, goed, weet je wat het is? Wielrennen is gewoon een hele dure sport geworden. Kijk, heel veel mensen, als ik dan aangeef van wielrennen is een elite sport, dan zeggen ze tegen mij, ja, dat is niet zo belachelijk, dat is golf.
2: Ja, dat dacht ik ook even namelijk, hoor, toen ik je dat hoorde zeggen.
3: Ja, alleen als je dan nagaat dat je voor €1500 heb je een paar golfclubs, of nee, 500 misschien ook al wel, dan heb je een abonnement, dan haal je een GVB, ben je voor €2000 klaar, sta je lekker op de golfbaan elke weekend. En nou, als je een fiets gaat kopen, je hebt een beetje pech en je kind heeft talent, dan moet je er ook nog twee hebben. Ja, dan ben je €15000, €20000 verder.
2: Ja, dat klopt. Je gaat dus niet op een fietsje van €700 bij wijze van spreken. Kun je beginnen, maar dan houdt het wel op, hè?
3: Ja, nou, dan houdt het wel op, inderdaad. Kijk, beginnen met fietsen is vaak het probleem niet. Dat is echt wel laagdrempelig. Maar het gaat wel richting, als je richting de top gaat. En kinderen zijn ook onverbiddelijk, hè. Die gaan elkaar pesten met het materiaal wat ze hebben in de kleedkamers. Ja. Wat ook een beetje onnodig is. Dus iedereen wil constant het duurste van het duurste hebben. En ja, er zijn niet heel veel mensen in Nederland die het nog kunnen betalen, laat het zo zeggen.
2: Ja, maar goed. Over het algemeen gaat het toch steeds goed bij de Zwaluwe. Tenminste, de talenten zijn er nog steeds, toch, Bas?
3: Ja, 100%. We zijn super tevreden met alle jeugd die wij bij ons hebben fietsen. En natuurlijk ook met alle leden die jaar in jaar uit trouw aan ons blijven. En het klinkt allemaal heel zwaar, maar het is natuurlijk, als we er niet naar uitkijken, dan is het in de toekomst misschien, kan het killing zijn voor ons. Maar op dit moment hebben we een heel gezonde ledenbestand al.
2: Ja, en we gaan een tijdrit doen in Hoge Heksel. Die wordt mede door jullie georganiseerd, door de Zwaluw uit Almelo. Dat gebeurt eind deze maand, hè? Hoe gaat dat?
3: Ja, het is in Hoge Heksel heb je een ploegentijdrit. Die wordt eigenlijk georganiseerd ook mede door gewone tijdrit. Maar een ploegentijdrit wordt gedaan voor bedrijfsteams, laten we het zo zeggen. Die lekker elkaar uit willen dagen. En het is een rondje van volgens mij 15 kilometer of 25 kilometer. En iedereen kan daar lekker naar hartelust zijn energie kwijt. Lekker met het team daar aan de start komen staan. En individueel zijn er volgens mij ook nog plekken beschikbaar voor gewoon sportrenners. Dus het is altijd leuk. Een van de moeilijkste disciplines die er is. Want je rijdt echt alleen tegen jezelf. En het is altijd een heel mooi onderdeel van tijdrijden.
2: Ja, je moet echt bij de anderen blijven bij zo'n ploegentijdrit. Hè? Ja, tenminste, je moet met minimaal, geloof ik, 4 mensen over de finish. Of is het anders in dit geval?
3: Volgens mij is het met 3. In principe, ja, je moet. Kijk, in een tijdrit, een ploegtijdrit, ben je zo sterk als je zwakste schakel.
2: Ja.
3: Want als jij Fabio Cancellara bent van de jaren 10 jaar geleden, die iedereen, ik weet niet hoe snel eraf reed. Ja, dan kom je alleen over de finish en heb je nog niet wat. Dan heb je ploeggenoten kapot gereden. Ja. En dan telt de tijd ook nog niet. Want
2: klopt, ja.
3: Het is de derde tijd van de renners die telt.
2: Ja, ja, het is, we waren er vroeger heel goed in Nederland. Maar goed, hoe dan ook. We kunnen dus meedoen, zeg maar, ook met bedrijfsteams, begrijp ik dus.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe gaat het precies in zijn werk? Want moeten we ons opgeven? Moeten we nog even een test doen vooraf?
3: Nou, het is altijd heel goed om eventjes in een waaier voor het koffiezetapparaat te gaan staan.
2: Ik bedoel maar.
3: En dat je in een treintje richting het koffiezetapparaat loopt en dat zo snel mogelijk doet, 20 keer op een dag. Ja, dan denk ik dat elk team er klaar voor is.
2: Goed zo. Opgeven, hoe gaat het precies, Bas?
3: Individueel moet iedereen naar de KNWU. En volgens mij, als ze tijdrit Hoge Heksel googlen, komen ze vanzelf bij de inschrijfpagina.
2: Goed zo. Doe je zelf ook mee of niet?
3: Ik sta aan de kant, in een waaier aan de zijkant.
2: Heel goed. Pas het afsluiten van de Zwaluwe allemaal. Dankjewel, hè. Hoi.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Het is het laatste wapenfeit van Sam Fender en Olivia Dean. Dat mondde uit in een toch wel aardig hit, hè? Rhyme Me In. In de Twentse Ochtendshow, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De inventaris van kasteel Bentheim in Duitsland, net over de grens, gaat onder de hamer. De uitbater van het kasteel verkoopt onder meer kassa's en vitrines om schulden af te lossen. De verkoop volgt op de tijdelijke sluiting van het middeleeuwse kasteel, dat sinds begin dit jaar niet meer toegankelijk is voor bezoekers vanwege bouwschade en veiligheidsproblemen. Door de sluiting vallen de inkomsten uit kaartverkoop weg, terwijl er nog openstaande rekeningen zijn, onder meer voor personeel en verzekeringen. Belangrijk is dat de uitbater een ander bedrijf is dan de eigenaar van het kasteel. De verkoop heeft alleen betrekking op de bedrijfsvoering van de rondleidingen en het museumgedeelte. Volgens de eigenaar gaat het niet om historische stukken, maar om de praktische inventaris. De monumentale onderdelen van het kasteel blijven dus behouden. Kasteel Bentheim trekt normaal zo'n 150.000 bezoekers per jaar, maar is dus voorlopig gesloten. Er wordt gewerkt aan een grootschalige en kostbare renovatie van het complex. In Hengelo wordt vanaf 18 mei groot onderhoud uitgevoerd aan de Europalaan en op bedrijventerrein Westermaat. Het gaat om het frezen van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van nieuw asfalt. Volgens de gemeente is het wegdek toe aan vernieuwing om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zorgen tijdelijk voor afsluitingen en omleidingen. Bedrijven in de omgeving blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Op de Europalaan wordt gewerkt tussen 18 mei en 29 juni, verdeeld over meerdere wegvakken. Op Westermaat gaat het onder meer om de Hazenweg, Lintelenweg, Demmersweg en Welbergweg. De gemeente zegt de overlast zo beperkt mogelijk te houden en zet omleidingen duidelijk met borden uit.
8: En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar nog steeds is het een aangename dag. De maxima liggen rond de 18 graden. Wel neemt de noordoostenwind in kracht toe, waardoor het wat frisser aanvoelt.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: The Lost Frequencies op de Twentse Radio. And Are You With Me? En daarvoor, de koningin van de soul, zeg ik. Oletta Adams en The Window of Hope, hoor je in Twente Wordt Wakker. Waar het zo dadelijk weer is tijd wordt voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Dat doen we na deze van Joze de Lange.

0: Drentse Ochtendshow met muziek van Ilse de Lange en The Great Escape. Twente wordt wakker. Het is weer tijd voor een fragment. Het een van die Twente ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Gisteren zouden we naar Ente kunnen gaan en kregen we visles. Vandaag geen visles, maar is John wel duidelijk over wat hij gisteren gedaan heeft. John, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: John van Maasbommel, je bent vismeester. Je hebt visles gegeven.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb visles gegeven aan de wegwijzer uit Entoch, de school.
2: Ja, ik vond het afzienbaar. Dat hoor je niet al te vaak. Hoe is dat zo gekomen en wat doen jullie precies?
3: Nou, het is gekomen eigenlijk. De school die heeft dus een visles aangevraagd. En ja, aangezien ik vismeester ben, dan is die bij mij doorgekomen om dus inderdaad de visles te gaan verzorgen. Heb ik inderdaad contact opgenomen met de school en dan gaan we inderdaad een visles geven. Nou ja, visles, eigenlijk is het meer een biologieles als een visles. De hoofdzaak ligt toch op de natuur en op dat soort dingen, in plaats van alleen op het vissen. En in ieder geval verantwoord omgaan met het vissen. Moet ik ook zeggen dat de klas allemaal bikkels zijn, die we hadden gisteren. Want het was gisteren eigenlijk best wel slecht weer om de praktijkles te doen. Behoorlijk in de regen. Maar ze wilden allemaal gewoon de praktijkles gaan doen. Dus dat vond ik wel heel erg mooi van de kinderen.
2: Ja, ja, maar dat is ook de praktijk vaak. Want ik zie heel vaak, ik fiets nog wel eens en dan zit ik rijk langs het kanaal. En dan zie ik gewoon mannen in regenpakken gewoon doorgewinterd, zeg maar, bij wijze van spreken, een hengeltje vasthouden.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Dat doen ze allemaal eigenlijk wel, de doorgewinterde vissers. Ja, en deze klas, ja, dat is inderdaad echt wel doorgewinterde kinderen. Scheelt natuurlijk wel dat het allemaal uit het buitengebied zo'n beetje komt. Dus ze zijn wel wat gewend.
2: Ja, zeker.
3: Maar het viel me inderdaad reuze mee. Want normaal gesproken zeggen ze dan, sorry, als leerkracht zijnde ook van, laten wij het uitstellen, de praktijkles. Want ja, om in de stromende regen te gaan staan, dat vinden de meesten niet leuk.
2: Nee, nee, dat maakt het verschil denk ik tussen zeg maar, een school in Amsterdam en een school in Enter. Dus dat is bij deze. Even visles, gaat het nou ook om de kinderen aan het vissen te krijgen bijvoorbeeld? En je zei al op een verantwoorde manier.
3: Ja, het is ook een beetje om de kinderen aan het vissen te krijgen. Maar ja, de hoofddoel is eigenlijk ook wel, het aan het vissen krijgen is eigenlijk de bijdoel. Maar de hoofdbedoeling is eigenlijk dat de kinderen leren verantwoordelijk om te gaan met de natuur. En inderdaad weer wat meer naar buiten gaan. En wat ik inderdaad ook heel veel hoor is van de leerkrachten. Dat dus de kinderen die echt, zeg maar, de drukste kinderen in de klas. Die totaal rustig worden van het vissen. Dus ja, eigenlijk is het ook nog eens heel gezond voor de kinderen.
2: Ja, hele goede zaak eigenlijk. Ja, ja. Hey, wat vertel je nou onder andere in deze lessen? Je zegt dat het is een beetje ook à la biologie. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je uitlegt hoe je een haakje uit de vis haalt en dat soort dingen. En dat vindt niet iedereen even smakelijk, maar dat gaat allemaal goed.
3: Ja, dat gaat allemaal goed. Dat leg ik allemaal uit. En ja, daar kom je dus inderdaad, wat er vaak gevraagd wordt, doet zo'n haakje pijn in zo'n bek bij zo'n vis?
2: Ja.
3: Nou, de antwoord daarop is nee. Een vis kent wel een beetje stress. Dat wel. Want ja, goed, als je zelf op een toilet zit en de deur is op slot en je krijgt de deur niet open, raak je ook gestrest. Nou, dat is
2: een mooi vergelijk trouwens. Ja, ja.
3: Ja, ja. Nou, en als je dus inderdaad een vis, ja, die leeft van schelpdieren en schaaldieren. Nou, ik weet niet of iemand wel eens een schelp gevoeld heeft die gescheurd is. Die is vlijmscherp.
2: Ja,
3: ja, en de vis haalt daar ook gewoon zijn schelpdiertje uit. En snijdt hij ook zijn bek mee open. Dus ja, die pijn heeft hij eigenlijk helemaal niet.
2: Okay.
3: Dat is eigenlijk best wel een aardige misopvatting.
2: Ja, nou, dat is het af en toe. Ik wist het toevallig wel, maar je hebt heel veel mensen die zeggen wat is dierenleed en weet ik veel wat allemaal. Hoe dan ook, je bent ook aan de kant van het water geweest, dus met die bikkels. Hebben ze nog wat gevangen?
3: Ja, bijna iedereen had wel een visje. Er waren enkele kinderen die dus niks hadden gevangen. Ja, helaas, de wind kwam een beetje uit de verkeerde hoek. Het is behoorlijk koud geweest s'nachts. Dus ja, dan, dat heeft allemaal wel invloed op het vissen.
2: Ja,
3: op de daadwerkelijke vangsten.
2: Waar heb je gevist in de reg of bij de warf of waar was het?
3: Op de Lee.
2: Oké, prima. Ook goed.
3: Oude schaatsvijver als,
2: Als
3: het ware.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ik weet niet hoe groot die vissen zijn daar, maar in ieder geval beet is beet. Laten we wel wezen, toch?
3: Ja, laten we wel wezen. En inderdaad, als een kinder een vis vangt, dan zijn ze al helemaal gelukkig. Ja, en inderdaad, daar te lezen ook nog wel best wel grote vissen.
2: Oké. Ja, ze zijn allemaal enthousiast. Ze kopen nu allemaal een hengel, Jon?
3: Ik hoop het. Laten we dat ze allemaal lekker naar de waterkant gaan en het op een goede manier doen allemaal. En dat is het mooiste wat er is.
2: Goed zo. Hey, mocht er nog andere scholen zijn of mensen zijn die... dat is leuk om zo'n vismeester in de klas te hebben. Hoe kunnen ze in contact komen?
3: Ze kunnen gewoon naar de website van de Sportvisunie. En daar kunnen ze dus inderdaad onder het kopje visles op de basisschool... kunnen ze inderdaad de visles aanvragen.
2: Goed zo, helder verhaal.
3: En dat is voor de scholen heel kosteloos.
2: Fantastisch, goed werk, leuk. Vismeester John van Maasbommel, ik dank je wel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. En ruzie tussen de eigenaar van een dakterras en de gemeente Amsterdam. Volgens AT5 wil die het terras weg hebben omdat de man geen vergunning heeft. Maar die verwijst naar een bouwtekening uit 1896... waarop een zogenoemd platje is getekend. Dat vindt de gemeente geen terras. Het moet dan ook weg, anders is de dwangsom €10.000. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbel.

0: Boy George en The Culture Club en Time.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start met een fijne, ja, dansplaat uit de 90's, hè. Fianice hoorde je, I Love Your Smile. Deel 2 van de Twentse Ochtendshow voor deze zondag, deze 10e mei, mensen. Tot aan 10 uur zijn we er nog bij met twee opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. Die gaan we nogmaals herhalen. Daarnaast kijken we naar het laatste weerbericht. Uitgebreid het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Hoe gaat dat eruit zien? Straks alle details en natuurlijk ook het laatste nieuws uit onze regio. Verzorgd door de redactie van 1 Twente. Rond 9:30 zoeken we contact met onze collega's om eens te horen naar het laatste nieuws uit onze streek.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Justin Timberlake nu op de Twentse Radio. Dit is

0: muziek van Gabriella op jouw keuze in Twente. En Dreams en Justin Timberlake hadden we daarvoor. En Signorita. De Twentse ochtendshow, zondagochtend. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Over twee weken gaat het dak er alweer af. Is het er alweer af? Tess Kuipers, Volkswest, Albergen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja.
3: Dat klopt helemaal. Over twee weken dan gaan we van start.
2: Ja, alles al in gereedheid. Alles al goed voorbereid. Ik bedoel, jullie zijn er klaar voor.
3: Alles is in gereedheid. Het is een kwestie van de puntjes op de i.
2: Ja.
3: Nog twee weken vol gas geven en dan start vanmiddag over precies twee weken het bedrijvenuurtje.
2: Oké, altijd goed natuurlijk. Heel veel bedrijven komen dan ook met de fiets. Dat is belangrijk. Of lopen natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook in Albergen heel goed. Dus dat scheelt weer. Hey, hoe is het over het algemeen met het organiseren van het feest? Wil het allemaal nog een beetje met alle regels en toestanden en kosten? Want ik hoor her en der toch wel de dingen dat het allemaal de pan uitreist.
3: Dat gaat goed. Kleine dingen hou je toch, zeggen wij altijd.
2: Nou.
3: En wij hebben er ook dit jaar gewoon met elkaar de schouders onder gezet en er een heel mooi programma neergezet.
2: Ja.
3: Dat gaat helemaal goed komen.
2: Nou, wat komt er allemaal als we vrijdag beginnen en na het bedrijfuurtje?
3: Nou, we hebben op vrijdagavond iets nieuws. We organiseren dit jaar de Mega Kroeg. Daar waar we eerder het Biezenfest hadden, gaan we dit jaar helemaal anders doen. Wij bouwen namelijk de tent om tot een echt bruin. Een echte bruine kroeg.
2: Ja.
3: Met alleen maar leuke artiesten. Echte Hollandse artiesten. Zoals Frans Bauer, Frans Duis en Danny de Munk. En dan moet op. Dat is dan vrijdagavond. Op zaterdagochtend moeten echt alle hands aan dek. Want er wordt de hele tent weer omgebouwd. Tot gewoon de reguliere volksfeestentent. Gaat de rest van het weekend van start.
2: Oké, en heb je nog een paar headlines of zo? Dat je zegt van er gaat het een en ander gebeuren? Want,
3: Zeker. We hebben op zaterdagavond een volle bak met Turfy Gang, Pook, alle kleuren en DJ Jochem. Dus dat wordt meezingen geblazen. En op zondagavond wederom een volle planning met Jeroen van den Boom. Een Coming On Strong, dat is de Golden Earring Tribute Band. En de Baker Factory.
2: Oké, hoe kom je aan Jeroen van den Boom?
3: Ja, zeg het maar.
2: Ja.
3: Je bent zo, toch?
2: Ja, je bent zo, inderdaad. Ja, ik hoor het al wel. Je moet je niet met plannen. Nee, verrassend. Gewoon leuk, maar wel goed natuurlijk. Want die kan er wat van.
3: Ja, zeker.
2: En die Golden Earring coverband ook. Hè? Die kennen we allemaal van de televisie. Ja. Te gek.
3: Zeker, ja, dat zijn ze.
2: Ja. En het voordeel is dat Volksfeest altijd een dag langer hebben. Tenminste, met Pinksteren althans. Hè?
3: Zeker. Dus we plakken de maandag er ook nog bij aan. Met overdag natuurlijk gewoon het volleybaltoernooi. Waar inmiddels al meer dan 50 teams voor hebben opgegeven. Dus dat gaat echt top.
2: Ja.
3: En de maandagavond sluiten we de tent met de Green Monkeys. En ook wederom DJ Jochem.
2: Okay.
3: Dus dat wordt echt de afterparty van het Pinkster Weekend.
2: Moeten we voor de tijd kaarten regelen? Hoe gaat dat? Of is het al deels uitverkocht?
3: Yes. Je kunt nog kaarten kopen voor de vrijdag, zaterdag en zondag. Dat kan gewoon via de website van de volksfeestenalberg.nl. En de maandagavond is een gratis intreeavond.
2: Oké. Nou, hartstikke goed. En de Albergen kunnen, daar ga jij niet over. Heb ik al een keer over gesproken in de uitzending. Die is er ook, hè, toch?
3: Ja. De Wereldrecordcommissie die neemt dit de zondagmiddag voor een rekening. Met onder andere een trek-en-trek voor de jeugd. En daarna organiseren zij voor de iedereen ouder dan 12 jaar de Albergen kunnen. Waarin mensen uit Albergen en omgeving in teamverband met elkaar opnemen. En ik ben benieuwd welk team daar uitrolt als de Albergen kunnen.
2: Ja, fantastisch. Al die plaatselijke spelletjes van, vragen over het een en ander wat er gebeurd is in de plaats. Ik bedoel, je zit op veel plekken in Twente. Hartstikke gaaf. Hey, en trek-en-trek, zei je dus, en passant.
3: Ja, op zondagmiddag is ook de trek-en-trek voor de allerkleinste. Voor 1 tot 4. Voor de groepen 1 tot en met 4.
2: Kleine trekkers, ja.
3: De kleine trekkers, ja, de kleine trekkers. Nee, je moet klein beginnen, Wim.
2: Ja, nee, dat is zo. Ja, hè, met de paplepel in gieten. Zo is dat.
3: Yes.
2: Goed
3: yes.
2: Zo. Hey, helemaal gaaf. Super, Tess. Succes.

Het is een van de populairste platen van dit moment. Ray and Where is My Husband. En daarvoor draaiden we Jamie Lydell en Another Day. De Twents Ochtendshow, zo dadelijk zijn we bij je terug. Nu eerst het laatste nieuws in onze regio. Hier is het Streeknieuws met Tanja.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De inventaris van kasteel Bentheim in Duitsland, net over de grens, gaat onder de hamer. De uitbater van het kasteel verkoopt onder meer kassa's en vitrines om schulden af te lossen. De verkoop volgt op de tijdelijke sluiting van het middeleeuwse kasteel, dat sinds begin dit jaar niet meer toegankelijk is voor bezoekers vanwege bouwschade en veiligheidsproblemen. Door de sluiting vallen de inkomsten uit kaartverkoop weg, terwijl er nog openstaande rekeningen zijn, onder meer voor personeel en verzekeringen. Belangrijk is dat de uitbater een ander bedrijf is dan de eigenaar van het kasteel. De verkoop heeft alleen betrekking op de bedrijfsvoering van de rondleidingen en het museumgedeelte. Volgens de eigenaar gaat het niet om historische stukken, maar om de praktische inventaris. De monumentale onderdelen van het kasteel blijven dus behouden. Kasteel Bentheim trekt normaal zo'n 150.000 bezoekers per jaar, maar is dus voorlopig gesloten. Er wordt gewerkt aan een grootschalige en kostbare renovatie van het complex. In Hengelo wordt vanaf 18 mei groot onderhoud uitgevoerd aan de Europalaan en op bedrijventerrein Westermaat. Het gaat om het frezen van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van nieuw asfalt. Volgens de gemeente is het wegdek toe aan vernieuwing om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zorgen tijdelijk voor afsluitingen en omleidingen. Bedrijven in de omgeving blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Op de Europalaan wordt gewerkt tussen 18 mei en 29 juni, verdeeld over meerdere wegvakken. Op Westermaat gaat het onder meer om de Hazenweg, Lintelenweg, Demmersweg en Welbergweg. De gemeente zegt de overlast zo beperkt mogelijk te houden en zet omleidingen duidelijk met borden uit.
5: En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar nog steeds is het een aangename dag. De maxima liggen rond de 18 graden. Wel neemt de noordoostenwind in kracht toe, waardoor het wat frisser aanvoelt.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Bruno Mars. En ik zeg proost, Rosé, APT.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals te doen gebruikelijk kijken we tegen het einde van het programma altijd nog even naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Om maar met vandaag te beginnen. We hebben te maken met grote temperatuurverschillen vandaag. Een groot gedeelte van de dag blijft gelukkig wel droog. Er trekken wel wat meer wolkenvelden over ons land dan gisteren. Maar het goede nieuws is dat de zon ook zeker geregeld zal schijnen. Ja, bij een wat vlagere wind uit het noordoosten komt de temperatuur in de noordelijke provincies uit op een 14 tot 16 graden. De rest van het land mag het met wat hogere temperaturen doen. Waarde tussen de 18 en 21 graden. Mooie temperatuur toch, hè? Ja, en dan morgen de maandag tappen we helaas, zoals ik al zei gisteren, uit een heel ander vaatje. De wind draait namelijk naar west tot noordwest. En daar wordt dan mee ook meteen wat frissere lucht aangevoerd. Het is licht wisselvallig. Met een mix van wolken, zon en een enkele bui. Met name in de ochtend maken wij bij ons hier in Twente kans op wat lichte regen. Temperaturen daarentegen vallen wel een stuk lager uit dan het afgelopen weekend. We hebben, nou zeg maar, de zaterdag, want dat moet je zo zien, want gisteren was mooi weer. Hebben we in onze regio te maken met een maximumtemperatuur die niet hoger uit zal komen dan een graad of 14. En ook de dagen daarna wordt het met veel moeite 14 graden. En het is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Wel is het goede nieuws dat de droge perioden zullen overheersen, maar een lichte bui blijft altijd mogelijk. Ja, en dan iets verder kijkend naar het hemelvaartsweekend of hemelvaartsdag en het aansluitende weekend. Want ja, een hoop mensen trekken erop uit gedurende deze week vanaf hemelvaartsdag. Ja, het weer ziet het gedurende het lange hemelvaartsweekend niet zo gunstig uit voor die mensen. Dagelijks is de kans op regen en daarbij blijft het fris met temperaturen die niet veel hoger uit zullen komen dan een graad of 15 of 16 maximaal. En dat zijn zeker niet de gebruikelijke temperaturen die we gewend zijn rond de tijd van het jaar. Normaliter liggen de temperaturen rond de 18 tot 20 graden. Met andere woorden, niet zo goed nieuws voor de buitenactiviteiten. Maar ja, de natuur kan natuurlijk wel een beetje een spatje regen gebruiken. Want ja, na zo'n zeer droge aprilmaand is er zeker behoefte aan wat regen.

0: Blind Melon en No Rain op jouw keuze in Twente, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: De hopnop komt eraan en ja, dat was al gered. Dat hebben we al eerder besproken met Gabriel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En nu zoek jij ook nog mensen die wat willen tentoonspreiden op het festival. Vertel.
3: Ja, we geven ruimte voor talent. Voor de vrijdag en de zaterdag, einde van de middag, begin van de avond. Dus om op groot podium op te treden.
2: Oké, wat moeten ze kunnen?
3: Ze moeten goed kunnen zingen en spelen.
2: Zoek je nog een bepaald genre? Ik bedoel, ja, je kunt er van alles neerzetten.
3: Gewoon een beetje rock en pop, denk ik, in die richting. Dus we gaan meer naar de popkant op de vrijdag en meer naar de rockkant op de zaterdag, ouderwets. Dus we gaan proberen in twee voorrondes wat talenten te selecteren. Die dan op het podium kunnen optreden, op het grote podium.
2: Ja, er lopen eigenlijk talenten genoeg rond in Twente wat dat betreft. Of,
3: ja, behoorlijk wat. Want ik merk wel, bij de Stam hebben we wel eens twee, drie keer per maand live bands. En je ziet wel eens talenten uit de regio. En daar is eigenlijk door ontstaan eigenlijk. En we dachten, ja, we geven ze het podium. En daarin. En ja, het waren echt zijn leuke bandjes.
2: Ja, hoe kunnen ze zich aanmelden? Moeten ze een bandje sturen?
3: Ja, ze moeten even een linkje sturen wat ze doen. Er wordt selectie uitgemaakt. We hebben al behoorlijk wat aanmeldingen. Dus ze kunnen via Studio 15 talentenhuis. Daar doen we de samenwerking mee. En ze kunnen zich inschrijven of via ons rechtstreeks. En daar gaan we een selectie uit maken en dan laten ze optreden met de jury ervoor.
2: Oké, okay, hartstikke goed. Ja. Even kijken, wanneer moet het allemaal binnen zijn? Wanneer is het ook weer precies? Van het zomer toch?
3: Ja, de hopnop is 26 juni, 26 en 27 juni. Vrijdag en zaterdag. En talentenjacht is op 21 mei en 28 mei.
2: Oké, okay, dus ja, dat is al...
3: Tot 8 mei kunnen ze zich inschrijven, dus ook voor het komend weekend nog.
2: Ja, oké. Nou, ja, ik zou zeggen direct doen. Dat gaat dus via Calibre, begrijp ik, Gabriel?
3: Ja, Studio 15, talentenhuis.nl. Ja.
2: Oké, okay, nou, heb je nog wensen voor een grote groep of een kleine groep of een solozanger?
3: Het maakt niks uit, Het podium is groot genoeg, dus ze gaan eerst talenten doen we in de Stam. En de volgende ronde doen we bij Studio 15.
2: Hartstikke gaaf, goed zo. Ja. Nou, en voor de rest, alles loopt goed ter voorbereiding van Hopnop.
3: Ja, alles loopt. Alleen het weer speelt vandaag niet mee, maar tegen die tijd wel, denk ik.
2: Ja, wat er nu valt, valt er dan niet, Gabriel.
3: Nee, zo is het.
2: Goed zo. We gaan het meemaken, alles op hoogte. Ik dank je wel en een fijne woensdag. Hoi, hoi.
3: Jullie bedankt. Dag, dag.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

populaire dansmuziek uit de 80's. De Timex Social Club was dat. En Rumors, een van de laatste plaatjes voor vanochtend in Twente wordt wakker. Dank voor het luisteren. Veel plezier na tienen met het Twente FM weekend. En melden ons weer aanstaande zaterdag even 8 uur. Voor wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Fijne zondag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of 5 voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald. Die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia, komt oorspronkelijk uit Oekraïne. De politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. En in het uitgaansgebied van Noordwijk was gisteravond ruzie en daarbij is een jongen met een glas op zijn hoofd geslagen. Volgens lokale media raakt ook een andere jongen gewond. Een verdachte is aangehouden. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Door 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
10: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

Taylor Swift opende deze show. Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend voor deze Moederdag 2026. En ik hoop dat je je moeder even goed verwend hebt. Bijvoorbeeld met een flesje wijn. Zij is bestond van rekening de reden dat je drinkt. Zo moet je het maar even zien. Even luchtig houden. Stevie Wonder was de eerste in de show. Master Blaster Jammin'. Prachtige plaat uit de 80's. De show staat natuurlijk bomvol. Moederleuke muziek. Mag ik het zo noemen? Echte platen waarbij je je moeder kunt knuffelen. En dat hebben we nodig op zo'n dag als vandaag. Ik heb straks de planning voor de Eredivisie. Want alle wedstrijden worden gespeeld op éénzelfde tijdstip. En dat zal zijn vanmiddag om 16:45. Wie tegen wie speelt, laat ik je straks weten. Ik zei het al, het is ook een beetje de dag der liefde. En welke plaat past er nou beter bij als deze van Wet Wet Wet? Love is all around. Zometeen ook Queen en One Republic. Alle reden om lekker te gaan. Jouw zondagochtend hier na Twente FM.

klassiekertje hoor, van Queen. Another One Bites the Dust. Heerlijk. En daarvoor Wet, Wet, Wet. Love is all around. Zeg, ga je nou vandaag naar buiten? Want het is natuurlijk prachtig weer om even lekker de natuur in te gaan. Ja, dan zeggen ze die zonfactor. Hè, die doet het hem wel. Dus neem even een petje mee of smeer je goed in. En dan daar komt het allemaal goed. En ga je naar je moeder toe? Ja, dan neem je sowieso iets heerlijks mee, toch? Flesje wijn, bonbonnetjes. En dan maak je het gezellig voor haar. En misschien heb je er wel een ontbijt op bed gegeven. Wie zal het zeggen? Maar het belangrijk is dat je de muziek erbij houdt. Hey, dit is One Republic. I ain't worried.

Dat World, One Republic, I Ain't Worried. Welkom op deze moederdag. Het is zondag de 10e van mei. En alle reden om je moeder vandaag eens lekker in het zonnetje te zetten. Met de muziek op de achtergrond. En deze plaat van Zoe Levi. Sluit me in je armen. Zometeen het streeknieuws. En dat wordt gelezen door moeder Tanja.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De inventaris van kasteel Bentheim in Duitsland, net over de grens, gaat onder de hamer. De uitbater van het kasteel verkoopt onder meer kassa's en vitrines om schulden af te lossen. De verkoop volgt op de tijdelijke sluiting van het middeleeuwse kasteel, dat sinds begin dit jaar niet meer toegankelijk is voor bezoekers vanwege bouwschade en veiligheidsproblemen. Door de sluiting vallen de inkomsten uit kaartverkoop weg, terwijl er nog openstaande rekeningen zijn, onder meer voor personeel en verzekeringen. Belangrijk is dat de uitbater een ander bedrijf is dan de eigenaar van het kasteel. De verkoop heeft alleen betrekking op de bedrijfsvoering van de rondleidingen en het museumgedeelte. Volgens de eigenaar gaat het niet om historische stukken, maar om de praktische inventaris. De monumentale onderdelen van het kasteel blijven dus behouden. Kasteel Bentheim trekt normaal zo'n 150.000 bezoekers per jaar, maar is dus voorlopig gesloten. Er wordt gewerkt aan een grootschalige en kostbare renovatie van het complex. In Hengelo wordt vanaf 18 mei groot onderhoud uitgevoerd aan de Europalaan en op bedrijventerrein Westermaat. Het gaat om het frezen van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van nieuw asfalt. Volgens de gemeente is het wegdek toe aan vernieuwing om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zorgen tijdelijk voor afsluitingen en omleidingen. Bedrijven in de omgeving blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Op de Europalaan wordt gewerkt tussen 18 mei en 29 juni, verdeeld over meerdere wegvakken. Op Westermaat gaat het onder meer om de Hazenweg, Lintelenweg, Demmersweg en Welbergweg. De gemeente zegt de overlast zo beperkt mogelijk te houden en zet omleidingen duidelijk met borden uit.
5: En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar nog steeds is het een aangename dag. De maxima liggen rond de 18 graden. Wel neemt de noordoostenwind in kracht toe, waardoor het wat frisser aanvoelt.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

prachtige plaat van Alan Walker. Faded hoor je hier op Twente FM. En de eerste naastreeknieuws kwam van Charlie Puth en Selena Gomez. We Don't Talk Anymore. En dat doet de muziek wel voor jou. Zeg, het is moederdag, dus alle reden om haar lekker in het zonnetje te zetten vandaag. En dat kan, maar je kunt haar gewoon in de tuin zetten, op de stoel. Met het gezicht naar het zuiden. En dan zit ze ook heerlijk in het zonnetje. Zal ze misschien minder leuk vinden. Maar het is wel even wat om haar te die aandacht, die extra aandacht. Zeg, dit zijn de Stereo MC's, Lost in Music. Zometeen de planning voor de heren.

En ik zei het al, ik neem je eventjes mee in de planning voor de Eredivisie. Alle wedstrijden worden vanmiddag gespeeld om 16:45. Want nee, de landskampioen is bekend, dat is PSV. Ja, trouwens, bij de dames net zo. Die dames werden vrijdagavond kampioen. Voor het eerst in de geschiedenis van de PSV-dames. Dus van harte proficiat. Wat ging ik vertellen? Oh ja, wie speelt er tegen wie dan? Want ja, die kampioen is bekend, maar nog niet alles is bekend over het Europese voetbal. Tickets voor de Europa League en voor de Conference League. En natuurlijk ook de promotiedegradatie komt er nog aan. 16:45, Telstar tegen Heracles Almelo, NAC Breda tegen Heerenveen, Go Ahead Eagles PSV en Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Feyenoord tegen AZ Alkmaar en FC Twente tegen Sparta Rotterdam. En nou, je weet het, Twente heeft die punten hard nodig voor plek 3, evenals NEC en AZ. En dan hebben we FC Groningen tegen NEC. We hebben ze al, Excelsior Volendam. En de kraker, altijd een lastige wedstrijd, Ajax tegen FC Utrecht. Nou, ben je lekker op de hoogte. En ik heb muziek voor je uitgezocht. Welke dan? Luister mee.

Hugh Lush en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. Nou, is dat niet toepasselijk vandaag, zeg. Hey, het nieuws van Elven staat voor je klaar. Nog eentje dan, een absolute klassieker van Toto. Dit is Rosanna.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omverblies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. En flinke schade en brand door een zware explosie in een portiekwoning in Rotterdam-Noord vannacht. Meerdere bewoners moesten de woning uit, meldt Rijnmond. Volgens de politie werd het brandje door een bewoner geblust en zijn muren zwart geblakerd. Een paar voordeuren zijn ontzet. Zouden geen gewonden zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Voor 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
8: We zijn even aan het wachten op Jasper.
9: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.

Heerlijke plaat van Elton John. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. I'm still standing. Miss Montreal opende dit uur. Wish I could. Elton John, wat wou ik daarover vertellen? Nou, als je nou in Zuid-Frankrijk bent en je bent in de buurt van Saint-Tropez, daar in de heuvels, is een prachtig uitzicht op de oceaan. Daar heeft hij een huisje. Nou, huisje, zoek het even op. Je weet niet wat je ziet. Echt een prachtig kasteeltje. Elton John. En misschien moet je gewoon even gaan aanbellen en zeggen van, joh, hey Elton, hier ben ik. Zullen we een kopje koffie doen? Gezellig. Taylor met The Scene. De allergrootste hit Blauw hoor je nou hier op Twente FM. En zo ben ook de Ace of Base en Craig David.

Seen met hun grootste hit Blauw. En ga eens eventjes op zoek naar de Ace of Base. Ze hebben veel meer leuke muziek gemaakt dan die commerciële hits. Echt dikke tip. Straks in uur, de tweede half uur moet ik zeggen. Planning voor de Eredivisie vandaag, de wedstrijden. Dit is Filmien van Craig.

Zootropolis 2. Shakira zong de soundtrack en de film is inmiddels uit en is echt leuk hoor. Is net zo leuk als 1. Misschien nog wel ietsje leuker. Ga dat zien, zou ik willen zeggen. Nog 1 plaat in het voorprogramma van het Streeknieuws. Wordt gelezen door moeder Tanja. Natuurlijk ook een fijne moederdag voor iedereen.

0: nieuw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo is gisteravond een scootmobiel te water geraakt aan de Thorbeckelaan. Omstanders schoten direct te hulp en haalden de bestuurder uit het water. De man kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. De brandweer werd opgeroepen om de scootmobiel uit het water te halen. Met een kraan van een hulpverleningsvoertuig werd het voertuig uiteindelijk op de kant gezet. Hoe de scootmobiel in het water terecht kon komen is nog niet duidelijk. Netwerkbeheerder Tennet gaat de komende jaren het stroomnet in oostelijk Twente fors uitbreiden. In Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland en Lossen komen nieuwe hoogspanningsstations en bestaande stations worden verzwaard. De werkzaamheden maken deel uit van een groot investeringsprogramma om het steeds vollere stroomnet te versterken. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 1 miljard euro in dit deel van Twente. Volgens Tennet is uitbreiding nodig om ruimte te houden voor nieuwe woningen, bedrijven en duurzame energie. In sommige delen van Nederland zit het stroomnet al vol en zijn wachtlijsten ontstaan voor nieuwe aansluitingen. In Overijssel is dat nog niet het geval, maar de vraag naar stroom groeit snel. De verwachting is dat de werkzaamheden tot 2038 duren, waarbij de capaciteit stap voor stap wordt uitgebreid. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. De maxima liggen rond de 18 graden. Maar door de toenemende noordoostenwind kan het wel wat frisser aanvoelen. Het blijft droog. Ook morgen is het wisselvallig, met plaatselijk ook kans op wat lichte regen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De grenscontroles op de A12 die veroorzaken nu wat vertraging. Vanuit Arnhem naar Duitsland 2 kilometer file voor de grens met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Nou, leuke plaat zeg van de oude Bob. Funny, de eerste na het streeknieuws is van Danny Vera, The Wait. Dat is echt een leuke plaat. Die gaan we vaker horen hier. Wat gaan we doen? Natuurlijk Kim Wilde, Kids in America en zometeen Teddy Swims en Bo Skaggs. En ook de planning voor de Eredivisie, want het gaat nog ergens om de laatste twee speelronden hier in Nederland.

Terry Swims, Mr. Know It All. En dat hoor je natuurlijk vaak. Hè. Wie weet thuis alles? Waar ligt wat? De grote vraag maakt. Dat is je moeder. Dus alle reden om een heel leuk cadeau voor haar te halen. En haar vandaag eens heel goed in de watten te leggen. Muziek, die verzorgen wij. Dit is Bo Skaggs, Lido Shuffle. En ook de Pestinina's komen eraan. Lido.

0: Heerlijk zelf de Pasadena's tribute. Ride on op deze moederdag.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Natuurlijk, sportnieuws. De planning voor de Eredivisie. Alle wedstrijden vanmiddag om 16:45. Telstar tegen Heracles Almelo. NAC Breda tegen Heerenveen. Go Ahead Eagles tegen PSV. Fortuna tegen PEC. Feyenoord tegen AZ. En dat is een kraker. Een gelijkspel zou mooi zijn. En als Twente tegen Sparta dan in winst eindigt, dan worden die puntjes lekker in de ranglijst bijgeteld. En dan klimt Twente volgens mij naar de derde plek. Groningen tegen NEC. Excelsior tegen Volendam. En de laatste, Ajax tegen Utrecht. En ja, geschiedenistechnisch getrouw heeft Ajax het altijd moeilijk daar in Utrecht. Dus laten we hopen op wat leuks. Op winst voor Utrecht bijvoorbeeld. UB40 hoor je nou. Higher Ground.

rappelen om zijn podcast en zijn muziek aan je te laten horen. Zometeen tussen 12 en 3. Weekend Henk. Wens je een hele fijne week. Doe voorzichtig. Onmiddellijk veel plezier op moederdag vandaag. En volgende week nieuwe uitzending van Twente FM Weekend. De laatste is van Galeen. So I Begin. Hey, doe voorzichtig. En voor vanmiddag, hè. Proost.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Natuurhuisje.nl, de natuur opent je ogen.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het evacueren van cruiseschip Hondius bij Tenerife is in volle gang. Een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van boord en vertrekt straks met een vliegtuig naar Madrid. Een groep Nederlanders gaat mee met het toestel dat klaarstaat met bestemming Eindhoven. Daar gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld en volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen twee mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De twee hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd €350.000 contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. En een lief gebaar van een agent in Tilburg zorgde voor wat spanning bij een gezin dat onderweg was in een auto. Dat kreeg van de politie een stopteken en werd aan de kant gezet. Het gezin schrok er wel van, zo meldt de regionaal omroep. Al snel was duidelijk dat de agent een bosje bloemen had gekocht voor Moederdag. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog, door 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10, met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland veroorzaken nu 3 kilometer file. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam tot aan de grens met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Straks een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze dag en wie er jarig zijn. Natuurlijk hebben we nog streeknieuws voor je en natuurlijk heel veel lekkere muziek in dit uur. Wat dacht je bijvoorbeeld van Hall & Oates? Mark Almond heb ik weer eens een keer meegenomen. Vond ik altijd zo'n lekkere plaat vroeger. Madness en deze Boosa. Ja, die vind ik ook heel erg lekker. Lekker zomers, lekker vrolijk, lekker gewoon de dag beginnen. Hier is Magnetic op Twente FM. Goedemiddag.

De Jonas Brothers op je radio. En what a man got to do. Ja, wat een man heeft te doen. Ja, daar vraag ik me ook wel eens even af. Ik zei het al, het is 10 mei vandaag. Moederdag. En dit gebeurde allemaal op deze dag. En ik dacht eerlijk gezegd dat het ouder was. Maar pas sinds 1932 is het Wilhelmus officieel het Nederlands volkslied. En een beetje rock'n'roll nu, want in 1954 brachten Bill Haley en his Comets Rock Around the Clock uit. Dat werd de eerste rock'n'roll single die op nummer 1 kwam in de hitlijsten. En ik dacht, laten we het ook nog even een beetje over politiek hebben, want ik heb politiek nieuws uit 1994. Want Nelson Mandela werd beëdigd toen als eerste zwarte president van Zuid-Afrika. En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Ik heb een leuk lijstje. Als je ook jarig bent gefeliciteerd, dan ben je jarig met Frans-Duits, Bob Sinclair en Dennis Bergkamp. Ah, die laatste die kon toch mooie doelpunten maken. Vroeger dat althans. 57 is hij geworden vandaag, dan weet je dat ook weer. Dit is Leon Rimes.

Lunch and Break op Twente FM. Kijk eens even naar buiten. Ja, mooi weer is het. Hè. Zometeen ga ik even updaten wat voor weer het wordt de komende week. Of zeg je gewoon van, Henk, laat maar doen. Ik heb het al gezien. Het wordt helemaal geen weer komende week. Laat maar achterwege. Ja,

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo is gisteravond een scootmobiel te water geraakt aan de Thorbeckelaan. Omstanders schoten direct te hulp en haalden de bestuurder uit het water. De man kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. De brandweer werd opgeroepen om de scootmobiel uit het water te halen. Met een kraan van een hulpverleningsvoertuig werd het voertuig uiteindelijk op de kant gezet. Hoe de scootmobiel in het water terecht kon komen is nog niet duidelijk. Netwerkbeheerder Tennet gaat de komende jaren het stroomnet in oostelijk Twente fors uitbreiden. In Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland en Losser komen nieuwe hoogspanningsstations en bestaande stations worden verzwaard. De werkzaamheden maken deel uit van een groot investeringsprogramma om het steeds vollere stroomnet te versterken. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 1 miljard euro in dit deel van Twente. Volgens Tennet is uitbreiding nodig om ruimte te houden voor nieuwe woningen, bedrijven en duurzame energie. In sommige delen van Nederland zit het stroomnet al vol en zijn wachtlijsten ontstaan voor nieuwe aansluitingen. In Overijssel is dat nog niet het geval, maar de vraag naar stroom groeit snel. De verwachting is dat de werkzaamheden tot 2038 duren, waarbij de capaciteit stap voor stap wordt uitgebreid. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. De maxima liggen rond de 18 graden. Maar door de toenemende noordoostenwind kan het wel wat frisser aanvoelen. Het blijft droog. Ook morgen is het wisselvallig, met plaatselijk ook kans op wat lichte regen.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je vanaf knooppunt Ouddijk in 2 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Heb je de beelden gezien? Je kan het, de beelden trouwens terugkijken op onze website, 120.nl. Maar ik heb het dan over dat reetje. Het duikteam van de brandweer heeft namelijk vrijdagmiddag een ree uit de Almeloze havenkom gered. Het dier was in de Brugstraat lopend gespot door een omstander en is later de Almeloze havenkom ingesproken. Omstanders zagen dieren paniekerig in het water zwemmen en belden toen de hulpdiensten. Maar ja, goed, 2000 fixte het paniekerige diertje uit het water naast het restaurant Creta en de ree had zich verstopt achter de beplanting aan de rand van het water. Het beestje zat eerder al vast onder de houten vlonder naast de kano's in de Almeloze havenkom. En een omstander wist dat het beestje een beetje vlot te trekken onder de vlonder daar vandaan. Goed, en daarna is hij gewoon weggegaan. Waar het reetje nou precies vandaan kwam, dat is een beetje onbekend. Volgens mensen is het niet de eerste keer dat een ree in paniek de Almeloze binnenstad terechtkomt. De situatie zorgde voor veel filmpubliek en uiteraard voor een luid applaus toen het beestje veilig het busje werd geladen. De hulpdienst heeft plan om de ree in het buitengebied weer los te laten. Het dier is voor de rest niet gewond geraakt bij zijn actie. Ja, het lijkt me toch een raar gezicht als je door de stad heen loopt en je ziet in één keer een ree voorbij komen. Ja, of ree moet er wonen natuurlijk, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja, je hebt ook rees die wonen gewoon in de binnenstad. Ah, die kunnen we gewoon met rust laten. Die springen zeker niet het water in. Hier is Mark Elman.

Welcome to Tomorrow, you're the Snap op Twente FM. En ik wil het nog even met je hebben over de Voice of Holland. Ja, een beetje trots zijn we toch wel op onze Twentse winnaar. Laten we eerlijk zijn, Ruben uit Hengelo heeft gewonnen. Ja, ik vond hem in het begin, moet ik heel eerlijk zeggen, vond ik hem een beetje zwak. Was het niet mijn favoriet. Ben ik

Olivia Dean, is zo easy. Wil jij nou ook eens een keer jouw lekkere plaat op de radio horen? Vraag dan eens even aan. Ga ervoor naar 120.nl/luister, onze luisterpagina. En daar vind je de WhatsApp-knop. En als je daarop drukt, kom je hier in de studio terecht. En kan ik zometeen na 1 uur jouw plaat draaien. Tot 1 uur hoor je deze Michael Jackson. Hier is Human Nature. Tot zo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht. De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchtten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakten lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daarmee is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam, was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Dat ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. En er is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, maar beide landen beschuldigen elkaar van het schenden ervan. Over en weer is er met drones aangevallen, zeggen ze. Gevechtspauze kwam door bemiddeling van president Trump. Rusland had erom gevraagd vanwege de parade gisteren in Moskou. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er weer file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

quizmeester John van Maasbommel van de Hengelsportvereniging. Eerst kregen de leerlingen een biologieles over vis en water, waarna ze aan de waterkant zelf konden ervaren hoe het is om sportvissers te zijn. Het was niet zo'n bendenderende dag toen ze de praktijk kregen, maar ze wilden wel allemaal de praktijk doen. In de klas zitten echte doorgewinterde kinderen. Normaal gesproken zouden mensen de vispraktijklessen uitstellen, vertelde Van Maasbommel in de ochtendshow van Twente FM. Maar de leerlingen niet. De leerlingen kregen tijdens de les een inkijkje in de wereld onder water, die normaal gesproken onzichtbaar is. En naast de basis van de sportvissen werd er aandacht besteed aan de zorgvuldige omgang met de vissen. Zoals het vastpakken met natte handen om de slijmlaag niet te beschadigen. En aan de waterkant van de Lee merkte Van Maasbommel op dat activiteit een bijzondere invloed heeft op de groep. Want je hoort dat heel veel kinderen druk zijn in de klas. Maar er zijn er ook kinderen bij die heel erg rustig worden. Al dus Van Maasbommel. Hoewel de wind invloed had op de vangst, wisten de leerlingen een vis te vangen. Volgens de vismeester is de beleving groot als de kinderen een vis vangen. Want dan zijn ze allemaal heel erg gelukkig. Lijkt dit nou ook een leuke activiteit voor je school? Dat kan. Je kan je gewoon opgeven. Kosteloos via de website van sportvisserijnederland.nl. Dus als je daarheen gaat, nou, misschien een leuk ding om te doen om met de school aan het eind van het jaar of zo.

0: Twente FM.
1: Ah, ik heb net geen koffie, jongens.
0: Echt waar. Ik krijg een dippie. Misschien ken je dat. Zo'n zondagdippie. Als jij nu even luistert naar Toploader en de streeknieuws, dan ga ik nu even snel.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo is gisteravond een scootmobiel te water geraakt aan de Thorbeckelaan. Omstanders schoten direct te hulp en haalden de bestuurder uit het water. De man kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. De brandweer werd opgeroepen om de scootmobiel uit het water te halen. Met een kraan van een hulpverleningsvoertuig werd het voertuig uiteindelijk op de kant gezet. Hoe de scootmobiel in het water terecht kon komen is nog niet duidelijk. Netwerkbeheerder Tennet gaat de komende jaren het stroomnet in oostelijk Twente fors uitbreiden. In Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland en Lossen komen nieuwe hoogspanningsstations en bestaande stations worden verzwaard. De werkzaamheden maken deel uit van een groot investeringsprogramma om het steeds vollere stroomnet te versterken. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 1 miljard euro in dit deel van Twente. Volgens Tennet is uitbreiding nodig om ruimte te houden voor nieuwe woningen, bedrijven en duurzame energie. In sommige delen van Nederland zit het stroomnet al vol en zijn wachtlijsten ontstaan voor nieuwe aansluitingen. In Overijssel is dat nog niet het geval, maar de vraag naar stroom groeit snel. De verwachting is dat de werkzaamheden tot 2038 duren, waarbij de capaciteit stap voor stap wordt uitgebreid. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. De maxima liggen rond de 18 graden. Maar door de toenemende noordoostenwind kan het wel wat frisser aanvoelen. Het blijft droog. Ook morgen is het wisselvallig, met plaatselijk ook kans op wat lichte regen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Queen bezingt de radio in Radio Gaga op Twente FM. Afgelopen donderdag is er weer een grote controle gehouden op de parkeerplaats van de Passie aan de Esserrand in Wierden. Daar werd een grootschalige multidisciplinaire controle gehouden. Er waren verschillende diensten actief, waaronder de politie en de belastingdienst. Motoragenten en scanauto's controleerden voertuigen in de omgeving en begeleidden auto's, fatbikes en brommers naar de controlelocatie. Er werden 267 snelheidsovertredingen vastgesteld met de hoogstgemeten snelheid van 128 km per uur, wat 80 was toegestaan. Daarnaast werden 14 bekeuringen uitgedeeld voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. En ook zijn er ruim 20 procesverbalen opgemaakt voor uiteenlopende overtredingen, zoals het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder rijbewijs en het niet dragen van een gordel. En de Belastingdienst legt bovendien beslag op 13 voertuigen. Kortom, volgens de politie en de Belastingdienst een geslaagde actie. Ja, nou, het is net hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk. Donna Lewis op Twente FM. I love you always and forever.

Alex Warren en Fever Dream. Ik vind het zo'n lekkere zomerse plaat. En weet je wat? Ik word er gewoon heel erg vrolijk van. Zometeen na 2 uur ben ik gewoon weer bij terug met om van 1 uurtje weekend Henk op je radio. Nu nog even Robbie Williams.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager.

0: fm.nl/luister.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon is afgelast. De 10 kilometer zou nog worden gelopen en de kidsrun. Bij de anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Protest gisteravond was voor de tweede dag op rij en mocht tot 8 uur duren. Een deel van de actievoerders was het daar niet mee eens en bleef. De politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. De ME moest 2 keer ingrijpen om het allemaal weer rustig te krijgen. De Universiteit Utrecht is morgen weer open, maar medewerkers en studenten moeten er wel rekening mee houden dat niet alles meteen werkt. De gebouwen waren dicht na een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkte bijvoorbeeld de toegangstext niet. De universiteit werkt hard om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. En een paar dagen geleden werd een zeedrone vol explosieven gevonden bij de kust van het Griekse eiland Lefkada. Die is nu onschadelijk gemaakt. Mogelijk is hij van Oekraïne. Die gebruikt ze om de schaduwvloot van Rusland aan te vallen. Een zeedrone is een klein bootje en lijkt op een jetski. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting. Twente.

Fleetwood Mac. Aan het begin van het derde en laatste gedeelte van de Weekend Henk. Op deze 10e mei alweer, moederdag. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad vandaag met je moeder. Misschien heb je wat aparts en leuks gedaan. Ja, ze verdient het wel tenslotte. Hier zijn Suzanne Frank.

Je wordt hier wel vrolijk van, hè? Flo Rida, Robin Thicke, I Don't Like It, I Love It. Ja, en ik hou er ook wel van, moet ik eerlijk zeggen. Dit zijn de plaatjes waar je het voor doen op de radio, tenslotte. De gemeente Enschede heeft deze week trouwens een woning gesloten omdat er hier in maart lachgas en vuurwapens waren gevonden. Het gaat om woning aan de Weninggaard die op 6 maart doorzocht werd door de politie. En hiermee trof men een wapen en munitie en ook meerdere lachgastanks aan. De woning blijft nu zeker gesloten tot 6 augustus. Het is de derde woningsluiting Enschede dit jaar op basis van de opiumwet. En de gemeente vraagt mensen om vermoedens van drugshandel of andere verdachte situaties door te geven. Dat kan via de politie op 0900 8844. En vind je dat een beetje moeilijk en wil je een beetje anoniem blijven? Kan natuurlijk ook via Misdaad Anoniem. En die vind je op 0800 7000. Ik wil je even meenemen naar de verrukkelijke jaren 80. Ik wil je even meenemen naar de tijd van de punk. Ja, de punk. Heeft helemaal niks met dit nummer te maken. Wel de punk. Want ik ben zo blij als ik af en toe de stad heen loop of door de stad heen loop, dat ik iemand zie lopen die helemaal zichzelf kan zijn. Die wil zijn zoals hij of zij is. Lekker een beetje excentriek, een beetje anders dan anders. Niet dat eenheidsworst. Nee, ik hou daarvan. Nou ja, kakagoegoe, de band die ik hierover heb, die had een zanger en die had ook zo'n uitgesproken mening. Maar dan mis haar in dit geval.

Salt and Pepper and You Showed Me. Is wat anders dan de andere hit die ze hadden in Nederland. Over hits gesproken, gaat dit een hit worden? Ik vraag het aan jou. De nieuwe Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Op de A1 bij Hengelo is gisterochtend een taxibus in een sloop beland. Het ongeval gebeurde op de rijbaan richting Duitsland. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder brandweer, politie en ambulance. De bestuurder van het taxibusje is nagekeken door ambulancepersoneel. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Kort na het ongeval werd de bestuurder aangehouden door de politie. Volgens omstanders verzette de man zich daarbij, waarna agenten moesten ingrijpen. Hoe het ongeval kon gebeuren en waarom de bestuurder is aangehouden wordt nog onderzocht. De inschrijving is geopend voor de Nationale Plaatsingstijdrit 2026 in Hoge Heksel. Wielrenners kunnen zich vanaf nu via Mijn KNWU aanmelden voor het evenement. Dat wordt verreden op donderdag 28 mei. De tijdrit maakt deel uit van de KNWU-competitie en wordt georganiseerd door AWV De Zwaluwen en de Ronde van Overijssel Bike Events. Naast individuele renners komen ook bedrijventeams, sponsorteams en vriendenteams in actie tijdens een ploegentijdrit over een parcours van 15 kilometer. Volgens de organisatie is iedereen welkom, van recreanten tot wedstrijdrenners. En voor de wedstrijdrenners zijn er bovendien punten te verdienen voor deelname aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden later dit jaar. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en zo'n 18 graden met daarbij een vlagerige noordoostwind. Vanavond koelt het af tot zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met plaatselijk ook kans op wat lichte regen. En dan is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen met maximaal 12 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk. Henk.

Als jij niet vrolijk wordt van deze muziek, dan ben je gewoon één grote zagrijn op deze zondag. Ja, zo simpel is het. Ga ik niet anders over uitweiden, dan ben je gewoon een zagrijn. Kan niet anders. Zometeen heb ik nog wat nieuws over de Europa Run, 22 mei. Vertel ik je straks meer.

Shakira en Zuzuzu op de radio. Ik ga je even meenemen naar vrijdag 22 mei. Want dan wordt op Vliegveld Twente een bijzondere loop gehouden. Namelijk de Europa Run en Enschedese Marathon. Die de handen ineens slaan met een Europa Kids Run. Een sportieve middag voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En de run wordt gehouden op de evenementenlocatie van het vliegveld. Waarbij de kinderen een afstand lopen die gebaseerd is op hun leeftijd. De oudste kinderen lopen 2,4 kilometer en de jongste 800 meter. Met de loop wordt ook geld ingezameld voor een goed doel. En in dit geval is dat palliatieve zorg voor mensen met kanker. Aanmelden van kinderen voor deelname kan via de website teamactiesvooropa-run.nl. Ik herhaal het nog maar even. teamactiesvooropa-run.nl. En wil je er meer over weten, kan je dat natuurlijk ook terugvinden op onze website natuurlijk. 120.nl, twentefm.nl of gewoon via onze app. Je kan ons overal vinden, wij zijn niet zo moeilijk. Heb je een probleem? Heb je een noodgeval? Dan moet je even de dokter bellen. Of in dit geval

0: the first time.
1: Lekker hoor, die muziek van Chef Special en Miracles.
2: Het zit erop, beste mensen. Ja, deze aflevering van Weekend Henk voor zondag 10 mei. De moederdag, dus heb je er nog niets aan gedaan. Ja, er zijn gelukkig nog wel wat winkels open, maar dan ben je niet meer echt origineel, zou ik dan maar zeggen. Maar ja goed, je maakt het dan wel misschien nog een klein beetje goed met je moeder, dat je er niet vergeten bent in dit geval. En volgende week zijn we er gewoon weer op je radio met natuurlijk streeknieuws, de lekkere muziek en nog veel meer. En wil je wat laten weten, kan dat natuurlijk altijd via 120.nl/luister. De luisterpagina waar je alles op terugvindt wat wij bieden aan radio en podcast. Zometeen na 3 uur op de radio, de one and only Michel Otter en zijn Otter Show. Ik laat je achter met deze Robert Plant en Big Lock. Graag tot volgende week en veel plezier met Michel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan. Hardlopers die al onderweg waren, mogen de wedstrijd afmaken. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegen Gas, tegen fossiele brandstoffen. Gisteren was er ook al een blokkade. Na een paar uur vertrokken de demonstranten weer. Er werd niemand opgepakt. Er zijn nieuwe bewegende beelden opgedoken van de Duitse inval in Zuid-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is te zien hoe bruggen in Maastricht worden opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. Deskundigen van Defensie vinden de beelden bijzonder. Ze laten zien dat Nederland met weinig militairen en oude wapens toch weerstand bood. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: De Otter Show met Michel Otter.
1: Hoi, daar ben ik.
0: Twente FM.
1: Ja, ik heb niet het goede villetje erbij te pakken. Oh, zo. Zal het even opnieuw doen? Gewoon even op. Hey, zo, even goed. Ja. Wow, goedemiddag, lekker kopje koffie erbij.
0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Ah, dat klinkt een stuk beter zo, hè? Ja. Jongen. Doe het voor het eerst, hè? Ja. Hey, fijn dat je er bent op deze zondagmiddag. Deze zonnige zondagmiddag. Hier in Twente. Op Twente FM.

Beetje het otter in het otter, de ottershow bedoel ik. Ik weet niet wat ik nou voor geluidje hier had in één keer. Maar de ottershow, dat wou ik zeggen. Dat is het programma waar je nu gaat naar luistert. Tot de klok van 6 ben ik bij je met fijne muziek van onder andere Mr. Harry Styles. Dit is American Girls.

0: kwam Santana en Say It Again. Say It Again. Say It Again. Ja, jezus, dat is heel verwarrend als iemand dat zo benoemt, toch? Ja, Say It Again, Say It Again. Moet je de hele tijd weer zeggen. Heel ingewikkeld.
1: Otters Ontdekking.
0: Oh, daar is het alweer tijd voor. Otters Ontdekking. Lekker man. Spik, splinter, hagel, fonkel. Nieuwe muziek op jouw radio. Nieuwe muziek komt altijd uit op vrijdag. En dat, ja, vroeger was het wat donderdag. Maar goed, het maakt verder niet uit. Tegenwoordig is het op vrijdag. En ja, misschien was het trouwens wel officieel donderdag. Nu ik zo over nadenk, of op vrijdag, nu ik zo over nadenk. Maar mochten wij als vaste klanten van een platenzaak in het centrum van Enschede destijds al wel vast op donderdagavond de plaatjes luisteren die toch al binnen waren en ze dan ook alvast meenemen naar huis. Misschien was dat het wel. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik heb alleen die herinnering dat ik op donderdagavond met mijn beste kameraad altijd naar de stad ging. Naar Music Center. Misschien ken je die platenzaak nog wel. Echt top platenzaak. Dan gingen we dan de nieuwe liedjes luisteren en dan de dingen die we leuk vonden, die namen we mee. Ja, misschien wel een dag voor de release, geen idee. Ja. Goed, we waren toegekomen aan
1: Otters Ontdekking.
0: En dat is nieuw, spiksplitter hagelvogel nieuw. De nieuwe single van Afrojack samen met Sia en David Guetta, die heet Awake Tonight.
1: Otters

0: Michel Alter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
0: De Alter Show.

0: don't leave me.
1: Nee, ik ben er nog wel een tijdje. Ja, zeker weten. De Otto-show is er namelijk tot 6 uur. Dus ik blijf bij je. Please don't leave me, hoor je van Pink. En daarvoor Rat in Me Kitchen, What Am I Gonna Do van UB40. Wat lekker is dat ook, hè? Oh, heerlijk, man. Hey, het is alweer bijna half 4.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Op de A1 bij Hengelo is gisterochtend een taxibus in een sloop beland. Het ongeval gebeurde op de rijbaan richting Duitsland. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder brandweer, politie en ambulance. De bestuurder van het taxibusje is nagekeken door ambulancepersoneel. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Kort na het ongeval werd de bestuurder aangehouden door de politie. Volgens omstanders verzette de man zich daarbij, waarna agenten moesten ingrijpen. Hoe het ongeval kon gebeuren en waarom de bestuurder is aangehouden, wordt nog onderzocht. De inschrijving is geopend voor de Nationale Plaatsingstijdrit 2026 in Hoge Heksel. Wielrenners kunnen zich vanaf nu via Mijn KNWU aanmelden voor het evenement. Dat wordt verreden op donderdag 28 mei. De tijdrit maakt deel uit van de KNWU-competitie en wordt georganiseerd door AWV De Zwaluwen en de Ronde van Overijssel Bike Events. Naast individuele renners komen ook bedrijventeams, sponsorteams en vriendenteams in actie tijdens een ploegentijdrit over een parcours van 15 kilometer. Volgens de organisatie is iedereen welkom, van recreanten tot wedstrijdrenners. En voor de wedstrijdrenners zijn er bovendien punten te verdienen voor deelname aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden later dit jaar. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en zo'n 18 graden met daarbij een vlagerige noordoostwind. Vanavond koelt het af tot zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met plaatselijk ook kans op wat lichte regen. En dan is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen met maximaal 12 graden.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 richting Duitsland. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag. Daarvoor draai ik ook nog Kevin DeGraw en Not Over You. En die hits die rijgen zich aan één hier hoor, bij Twente FM. Zometeen bijvoorbeeld Dr. Alban, Sing Hallelujah. En ook nog Bruno Mars met Risk It All. Maar we gaan eerst even terug naar de jaren 80. Naar de tijd dat Phil Collins nog niet zo heel erg wibberdaas dat hij nu doet. Dit is Two Hearts.

0: Michel Alter.
1: Nee, wat is dit? Prima. Hey, we weten het niet. Hij doet enorm zijn best. Maar voor de rest kan hij er helemaal niks van.
0: De Alter Show.

mooi zeg. Deze nieuwe single van Bruno Mars, die heet Risk It All. En die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Een hele goede middag. Het is zondagmiddag 10 mei 2026. Ik had het net al een beetje over moederdag. Ik zie een berichtje komen van Richard. En Richard die zegt, nee, ik heb voor mijn moeder een ontbijtje gemaakt vanochtend. En speciaal daarbij haar langsgebracht in Ootmarsum. Nou, dat is toch lief, hè? Ik ga er vanuit, Richard is niet de naam van iemand tegenwoordig die nog tiener is. Dus dat is gewoon een man van misschien wel mijn leeftijd. En dat hij dan, ik vul het even in, hè. En dat hij dan dus zelf even een ontbijtje regelt en daarbij zijn moeder langsbrengt. Oh, dat vind ik lief. Goed gedaan, Richard. Goed gedaan. Je moeder zal wel denken, jij bent the one and only voor mij. En dit is Chesney Hawks.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar krijgen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oestgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. En in Spanje is vanavond de voetbalkraker tussen Barcelona en Real Madrid, waarin Barcelona kampioen kan worden. Maar het is een dag met een dubbel gevoel voor de trainer van Barcelona, Hansi Flick. Zijn vader is namelijk overleden. Maar er zou nu geen tijd voor rouwen zijn. Flick zou er vanavond gewoon bij zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het oosten van het land viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show.

0: This is all we got, zo heet dit liedje. Van Robin Schulz, samen met, ja, ik heb het ook niet bedacht jongens, samen met Kiddo. Ja, nou ja, goed, doe maar.
1: Twente FM, de Otter Show.
0: Het is een keer een andere jingle. Ja, ja, ik doe het weer niet goed, hè. Ja, nee, maar dat maakt allemaal niet uit. Nee, gewoon eerste uur ook diezelfde fout maken. Tenminste, een bijna gelijke fout. En nu gewoon weer. Maar dat komt omdat het moederdag is en ik gewoon helemaal met mijn hoofd in de wolk ben. Of zo. Nou, weet ik veel, wat gelul. Maar maakt verder niet uit. Nee, hey, leuk dat je er bent op deze moederdag in 2026. Ja, en misschien wil je wel een liedje aanvragen voor je moeder. Dat kan niet. Nee, doen we niet. Geitje natuurlijk, mag je gewoon doen via de berichtenbox op twentefm.nl. En misschien vind je wel dat je moeder de sfeer helemaal verpest in huis. Dat kan natuurlijk. En dan kun je bijvoorbeeld het volgende liedje aanvragen van Samber. Ja, dat kan zomaar. Dit is Homewrecker.

0: Going to Love You, zo heet het liedje van Jean-Paul, Gabri Ponte en Natty Natasha. Ik denk dat ze eigenlijk Natte Natasha heet, maar dat ze dat eigenlijk een beetje gek vonden. Dus hebben ze er maar Natty van gemaakt. Ik weet niet waarom dit jingle ze doen. Nee. Hey, ik ben wel fijn bezig met de jingeltjes.
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, die we ook hebben, ja. Nou, dat scheelt. Dat heb ik nu dan ook wel te pakken. De Otter Show Essential, het liedje van een artiest. Ja, dat liedje moet je gewoon gehoord hebben, anders heb je die artiest niet gehoord. Dat is een beetje het idee achter het item, de Otter Show Essential.

0: En als ik dan dit weekend zo een beetje naar buiten kijk en zie dat het zulk lekker weer is, dan kan het niet anders dan dat ik even dat ene liedje van Acta en de Munnik erbij moet pakken natuurlijk, hè. Ja, het regent zonnestralen, want die is zo ontzettend goed. Die draai ik het liefste als Otter Show Essential van vandaag.
1: De Otter Show Essential.

la vie, zo heet het liedje van Claude. En daarvoor draaide ik ook nog Lion in the Morning Sun van Will and the People. En daar nog weer voor het regen zonnestralen van Antenne Munnik. Zo, ja, voor de administratie, dat is even belangrijk dat je dat bijhoudt. Buma moet het ook bijhouden, die moet natuurlijk geld innen voor die artiesten. Dus vandaar dat ik dat op deze manier even netjes heb gedaan. Hey, fijn dat je er bent bij de Otto Show op Twente FM. Tot de klok van 6 draai ik alleen maar prettige muziek voor je. Zometeen hoor je de nieuwe zing van Douwe Bob. Welcome to Outcast Town, zo heet hij. Bij deze dikke vette classic uit de 80's van Jimmy Nail. En Ain't No Doubt.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakleur uit lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Op de A1 bij Hengelo is gisterochtend een taxibus in een sloop beland. Het ongeval gebeurde op de rijbaan richting Duitsland. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder brandweer, politie en ambulance. De bestuurder van het taxibusje is nagekeken door ambulancepersoneel. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Kort na het ongeval werd de bestuurder aangehouden door de politie. Volgens omstanders verzette de man zich daarbij, waarna agenten moesten ingrijpen. Hoe het ongeval kon gebeuren en waarom de bestuurder is aangehouden, wordt nog onderzocht. De inschrijving is geopend voor de Nationale Plaatsingstijdrit 2026 in Hoge Heksel. Wielrenners kunnen zich vanaf nu via Mijn KNWU aanmelden voor het evenement. Dat wordt verreden op donderdag 28 mei. De tijdrit maakt deel uit van de KNWU-competitie en wordt georganiseerd door AWV De Zwaluwen en de Ronde van Overijssel Bike Events. Naast individuele renners komen ook bedrijventeams, sponsorteams en vriendenteams in actie tijdens een ploegentijdrit over een parcours van 15 kilometer. Volgens de organisatie is iedereen welkom, van recreanten tot wedstrijdrenners. En voor de wedstrijdrenners zijn er bovendien punten te verdienen voor deelname aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden later dit jaar. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en zo'n 18 graden met daarbij een vlagerige noordoostwind. Vanavond koelt het af tot zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met plaatselijk ook kans op wat lichte regen. En dan is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen met maximaal 12 graden.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Oh, ik vind het zo'n leuk liedje, jongens.
1: Echt waar, een dikke vette classic wel, hè, deze plaat. Van Fairground Attraction, It's Got To Be Perfect, zo heet hij. De laatste woordje dan, hè, perfect. Ja. Hey, het is inmiddels alweer 4:30 geweest, hè. Die tijd die vliegt als je lol hebt. Ja, als we even een kleine blik vooruit werpen in hoe het weer wordt de komende week. Heb ik nog ergens een jingeltje voor het weer? Even kijken.
2: Koud, hè?
1: Nou, dat is niet het jingeltje wat ik bedoel, maar het wordt wel inderdaad een beetje koud. De temperatuur heeft even een dipje. We zakken weer terug naar 13 graden morgen. Maar daarna stijgt de temperatuur langzaam maar zeker richting het weekend alweer richting de 20, 21 graden. Dus het is even een heel klein dipje in de temperatuur. Het blijft wel redelijk droog, dus dat is ook hartstikke mooi meegenomen. Hey, fijne muziek onderweg naar jou. Zometeen Aretha Franklin. Wat zeg ik eigenlijk? Aretha Franklin en Free Way of Love. Wat een moeilijke woorden allemaal vandaag. Maar eerst Freddie Mercury en Living on My Own.

Twente FM. Ja, dat was mooi op het ritme zo'n beetje. Ja, vind ik wel. Vind ik leuk. Vind ik goed om dat zo opnieuw niet te doen. Daarvoor hoor je ook nog Living on My Own, Freddie Mercury. Gisteravond, toen trad ze op. Ik heb het gisteren ook al over gehad natuurlijk in de show. Olivia Dean. Zij was in de Ziggo Dome in Amsterdam. En nou, als je de recensies mag geloven, het was geweldig. Ik vind het jammer dat ik er niet bij was. Ik had nog wel een ticket alert aanstaan voor kaartjes die nog vrij kwamen. Maar er kwam helemaal niks vrij. Nee, op een gegeven moment zag ik op Ticketswap dat er 0 kaarten aangeboden werden. Dat er 5500 verkocht waren. En dat er 33.000 mensen een ticket zochten. Daar achteraan in die rij, daar stond ik. Dus nee, dat is nog niet zo'n succes. Maar in juni komt Olivia Dean weer naar Nederland voor nog een concert in de Ziggo Dome. Sta ik ook op de wachtrij trouwens. Heb ik ook nog niet helemaal het kaartje voor. Nee, dat is wel een heel klein beetje jammer. Maar goed, dat weerhoudt mij er niet van om nu dan toch ook maar even Olivia Dean te gaan draaien natuurlijk. Hè? Ja, samen met Sam Fenner in dit geval. Dit is hun singeltje Rain Me In bij de Otto Show op Twente FM.

0: man. De Brastons en de Boss bij de Otto Show op Twente FM. Het is inmiddels alweer bijna 5 uur. Tijd voor het nieuws. Maar eerst nog even deze dikke vette track van Rihanna. Dit is Don't Stop the Music.
1: Please.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie.

0: natuurhuisje.nl/luister.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
5: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
4: Brusje doet meer met je.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM nieuws.
9: De Nederlandse passagiers van virusschip Hondius zijn op de luchthaven van Tenerife. De vliegtuig naar Eindhoven staat op het punt van vertrek. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En alle clubs in de Eredivisie hebben een kwartiertje geleden afgetrapt voor de één na laatste wedstrijd van het seizoen. En er is een hoop om voor te spelen. Zo kan Feyenoord definitief een plek in de Champions League binnenslepen. In Breda was een protest van NAC-supporters omdat hun club vrijwel zeker degradeert. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het is lente in Twente.

0: Something About You bij de Otto Show op Twente FM. En kijken of ik nu na 3 uurtjes, dit programma eigenlijk 2 uurtjes, maar in het 3e uur van het programma, eindelijk wel de goede jingeltjes kan inklikken. Nou, tot nu toe gaat het goed. Kijk of het volgende ook lukt.
1: De Otto Show met Michel Otter. Oh.

laten we daar nog over houden. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Tweede Autoshow, het laatste gedeelte van het programma van vandaag. We begonnen met Level 42, dus Something About You. Wat een lekker liedje is dat, hè. Heerlijk, man. En ik heb dit uur alleen maar lekkere liedjes voor je klaarstaan. En ik ga ook gewoon lekker veel muziek draaien en weinig praten. Gewoon omdat dat fijn is. Zo tijdens de voorbereiding op het avondeten. Misschien eet je wel vroeg, maar ga je nu al eten. Dus het is fijn dat je niet te veel bla bla bla hebt. Maar dat je lekker veel muziek hebt. Zometeen bijvoorbeeld The Time Bandits en Live It Up. Maar eerst Another, samen met 54 ook zeg. Nee, 54 Ultra. Dit is Talk To You.

Down, je hoorde Diana Ross bij de Otto Show op Twente FM. Wat fijn dat je er bent. Ik zei het al, extra veel fijne muziek op de zender nu. Zometeen hoor je bijvoorbeeld Amy Winehouse en Back to Black. Maar eerst deze classic uit de 90's wat mij betreft. Walk on the Ocean, Toad the Wet Sprockets.

Amy Winehouse. Back to Black. Ja, tegenwoordig is er een soort nieuwe Amy Winehouse op de wereld. En die Amy Winehouse, die heet niet Amy Winehouse, die heet Ray. Tenminste, ik vind de gelijkenissen best wel groot tussen Ray en Amy Winehouse. En het mooie is, Ray, daar was afgelopen vrijdagavond een prachtig concert van op NPO 2 Extra. Dat ze heeft gegeven in de Royal Albert Hall samen met een van de orkest daar uit Engeland. Het was prachtig. Het was echt... Ik was tot tranen geroerd bijna. Ja, ik heb het er gisteren ook al over gehad. Daar ben ik me bewust van. Maar ach, wat ben ik fan van haar geworden in één keer sinds dat concert. Ja, ik heb heel wat dingetjes teruggezocht qua muziek. Ik heb gisteren al wat van gedraaid. Maar vandaag draai ik gewoon even die dikke vette hit. Dit is Ray en Where Is My Husband?

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Nijrissingel in Almelo. De auto belandde rond 8 uur vanochtend in een sloot, ter hoogte van het Weggeler. De bestuurder reed vanaf de Henriette Roland Holstlaan richting de Bornse Straat, maar verloor bij de kruising met de Planthofsweg door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. Hulpdiensten rukten massaal uit om hulp te verlenen. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van de verwondingen is nog niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema, reed afgelopen vrijdag mee met de buurtbus in Glanen. Samen met chauffeur Jeroen Diepemaat maakte hij de route richting Glanenbrug en Losser om te zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor het openbaar vervoer in kleine dorpen. De buurtbus rijdt sinds september 2024 weer door Glanen, na jaren zonder busverbinding. Volgens Heidema draait de bus niet alleen op diesel, maar vooral op vrijwilligers. Na afloop werd in het cultuurhuis nagepraat en opnieuw aandacht gevraagd voor nieuwe vrijwilligers. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die liggen rond de 12 graden morgen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

fijn. De Pet Shop Boys, die Elvis Presley cover. Hoe fijn is dat? Always on my mind, hoorde je bij de Otto Show. Ze zullen wel gedacht hebben destijds. Alles kan kapot, ook dat liedje van Elvis Presley.

Camila Cabello, het liedje dat heette Liar, zo heet hij. Ja, ik moest even kijken in de titel hoe die ook weer heette, maar dat was het dus, Liar. Ah, en daarvoor draai ik ook nog, even kijken, wat draai ik daarvoor? Taylor Swift, natuurlijk, als echte Swiftie mag je dat toch niet vergeten. Open Light, dat is zo'n leuk liedje. Ach, die meid die maakt alleen maar leuke liedjes, ja. Hé, hey, fijn dat je er was vandaag bij de Otto Show op Twente FM. De deuren gaan weer dicht van dit programma. Maar volgende week zaterdag, dan gaan ze weer open. Ja. Dan is er weer een hele nieuwe show. Samen met Otter, dat ben ik. Ja. Hey, wat mij betreft, ik wens je een hele fijne week. En wie weet spreken we elkaar later deze week nog wel een keertje, hoor. Als ik ergens in moet vallen. Je weet het nooit, ik ben een beetje een invaljuf hier tegenwoordig. Maar je weet het niet, wie weet wel. En anders spreken we elkaar zaterdag weer om 3 uur met een nieuwe Otter Show. Ik heb nog tijd voor 1 liedje. Die is van Wendy en Lisa. Dit is Waterfall. MUZIEK

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7 uur en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. En zangeres Dua Lipa is woedend op Samsung. Het bedrijf heeft haar gezicht gebruikt om televisies te verkopen en heeft daar niks voor betaald en er was ook geen toestemming gevraagd. Dua doet eigenlijk nooit mee aan dit soort acties en wil dat ook niet doen voor Samsung. Ze stapt daarom naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Nijrace-singel in Almelo. De auto belandde rond 8 uur vanochtend in een sloot, de hoogte van het Weggeler. De bestuurder reed vanaf de Henriette Roland Holstlaan richting de Bornse straat, maar verloor bij de kruising met de Planthofsweg door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. Hulpdiensten rukten massaal uit om hulp te verlenen. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van de verwondingen is nog niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema, reed afgelopen vrijdag mee met de buurtbus in Glanen. Samen met chauffeur Jeroen Diepemaat maakte hij de route richting Glanenbrug en Losser om te zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor het openbaar vervoer in kleine dorpen. De buurtbus rijdt sinds september 2024 weer door Glanen, na jaren zonder busverbinding. Volgens Heidema draait de bus niet alleen op diesel, maar vooral op vrijwilligers. Na afloop werd in het cultuurhuis nagepraat en opnieuw aandacht gevraagd voor nieuwe vrijwilligers. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die liggen rond de 12 graden morgen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: When I spent the summer on you. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt, Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad op 15 en er stond een windje. In Wenen is het openingsfeest van het Songfestival geweest. Alle landen stelden zich voor op een turquoise loper en daar kwamen honderden mensen op af. Israël was er ook. Door hun deelname doen meerdere landen niet mee uit protest tegen de oorlog in Gaza. Het zijn onder meer Nederland, Spanje, Ierland en IJsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Nijrace-singel in Almelo. De auto belandde rond 8 uur vanochtend in een sloot, ter hoogte van het Weggeler. De bestuurder reed vanaf de Henriette Roland Holstlaan richting de Bornse straat, maar verloor bij de kruising met de Planthofsweg door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. Hulpdiensten rukten massaal uit om hulp te verlenen. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van de verwondingen is nog niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema, reed afgelopen vrijdag mee met de buurtbus in Glanen. Samen met chauffeur Jeroen Diepemaat maakte hij de route richting Glanenbrug en Losser om te zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor het openbaar vervoer in kleine dorpen. De buurtbus rijdt sinds september 2024 weer door Glanen, na jaren zonder busverbinding. Volgens Heidema draait de bus niet alleen op diesel, maar vooral op vrijwilligers. Na afloop werd in het cultuurhuis nagepraat en opnieuw aandacht gevraagd voor nieuwe vrijwilligers. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die liggen rond de 12 graden morgen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Het is over en uit voor NAC. De club is na twee seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim €40 per jaar. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Volgens dierenarts Bob Bolsje uit Hengelo hebben baasjes vaak niet door hoe ziek hun dier is. Magere dieren of slechte gebitten worden soms te laat behandeld met ernstige gevolgen. Volgens de inspectiedienst spelen de coronaperiode en stijgende kosten daarbij een rol. Mensen wachten vaker met een bezoek aan de dierenarts. Voor minima bestaan wel hulpprogramma's, zoals dierenvoedselbanken en financiële steun via Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Ook denken veel dierenartsen mee over betalingsregelingen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die rond de 12 graden liggen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker. Ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: open. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika, stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En het lijkt er steeds meer op dat Ajax de na-competitie ingaat om volgend jaar Europees voetbal te kunnen spelen. Ajax staat nu 5e na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht. En als dat volgende week ook zo is, is de na-competitie een feit. Ajax moet dan uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien. En tot zover het AP-nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim 40 euro per jaar. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Volgens dierenarts Bob Bolsje uit Hengelo hebben baasjes vaak niet door hoe ziek hun dier is. Magere dieren of slechte gebitten worden soms te laat behandeld met ernstige gevolgen. Volgens de inspectiedienst spelen de coronaperiode en stijgende kosten daarbij een rol. Mensen wachten vaker met een bezoek aan de dierenarts. Voor minima bestaan wel hulpprogramma's, zoals dierenvoedselbanken en financiële steun via Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Ook denken veel dierenartsen mee over betalingsregelingen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die rond de 12 graden liggen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: De opvarenden van virusschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. En Feyenoord-trainer Robin van Persie is blij dat zijn team de Champions League heeft gehaald. Feyenoord speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen AZ en is daarmee definitief tweede geworden. Over zijn toekomst bij Feyenoord is van Persie duidelijk. Hij zegt dat hij volgend seizoen ook weer trainer is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim €40 per jaar. De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn ziet steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Volgens dierenarts Bob Bolsje uit Hengelo hebben baasjes vaak niet door hoe ziek hun dier is. Magere dieren of slechte gebitten worden soms te laat behandeld met ernstige gevolgen. Volgens de inspectiedienst spelen de coronaperiode en stijgende kosten daarbij een rol. Mensen wachten vaker met een bezoek aan de dierenarts. Voor minima bestaan wel hulpprogramma's, zoals dierenvoedselbanken en financiële steun via Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Ook denken veel dierenartsen mee over betalingsregelingen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die rond de 12 graden liggen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Dat zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

ain't no country club either.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gezondheidsminister Hermans gaat uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van de cruiseschippassagiers die in thuisquarantaine moeten. Ze hebben 2 keer per dag contact met de GGD en moeten uit de buurt blijven van huisgenoten. Dat moet genoeg zijn. In Nieuwsuur noemde Hermans het passend en volgens de Europese gezondheidsrichtlijnen. Niet eerder kwamen er zo weinig windturbines bij in Nederland als vorig jaar. Dit jaar wordt er zelfs een daling verwacht, blijkt uit cijfers van de overheid. Op veel plaatsen worden oude, kleine windturbines de komende tijd afgebroken. Maar omdat het stroomnet vol is, kunnen er niet overal grote nieuwe molens voor terugkomen. Noorwegen heeft een officiële waarschuwing gekregen voor het optreden op het Songfestival. De EBU vindt het te sexy. Volgens de zanger van Noorwegen moeten ze wat dingen veranderen aan het optreden, omdat het te uitdagend is en niet familievriendelijk. Maar ze vinden het bij Noorwegen wel de leukste waarschuwing die ze konden krijgen. En FC Barcelona is voor het 2e jaar op rij kampioen van Spanje geworden. In El Clasico tegen Real Madrid werd het 2-0. Daardoor is Barcelona niet meer in te halen met nog 3 speelrondes te gaan. Het is de 29e keer in de geschiedenis dat Barcelona kampioen is. Voor Frenkie de Jong is het zijn 3e Spaanse titel. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van virusschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. En artiesten die meedoen aan het Songfestival missen Nederland, maar willen er verder niks over zeggen. Dat geldt ook voor de afwezigheid van Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. Zij blijven thuis omdat Israël meedoet. Bij het stadhuis van Wenen zijn alle landen ontvangen. Het bleef netjes, ook toen Israël aankwam. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Chinese bedrijf achter Nexperia eist een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans vorig jaar ingreep bij het bedrijf. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. Eén vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.